0: adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

Bonkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT.

0: beste hits en classics. Waar muziek je raakt. Radio BNT.
1: Don't close.

is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. De nacht van Radio BNT.
3: You to top my selector.

Kokende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT.

0: ligt in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Radio BNT.
2: Waar muziek je raakt.
1: Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische met AI-model krokgemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistoolcadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. Amerikaans leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Dat meldt het leger zelf. Iraanse media melden explosies en stroomuitval bij Konarak, Shababar, Bandar Abbas en Bushehr. Iran kondigt vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbases aan. De VS noemt de aanvallen nodig voor de vrije doorvaart door de straat van Hormuz. En een Limburgs bouwbedrijf moet een oud werknemer ruim 29.000 euro betalen aan onterecht ontslag op staande voet. Dat oordeelde de rechter gisteren. De ontslagbrief was te vaag en diende als rookgordijn om goedkoop van de man af te komen. De directie meldde zich zelfs een dag voor de zitting af. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

Radio BNT. Waar muziek je raakt. Waar muziek je raakt. Radio BNT.

Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische, met AI-model krok gemaakte filmpjes over een docente. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. Amerikaans leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Dat meldt het leger zelf. Iraanse media melden explosies en stroomuitval bij Konarak, Shababar, Bandar Abbas en Bushehr. Iran kondigt vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbases aan. De VS noemt de aanvallen nodig voor de vrije doorvaart door de straat van Hormuz. En een Limburgs bouwbedrijf moet een oud werknemer ruim 29.000 euro betalen aan onterecht ontslag op staande voet. Dat oordeelde de rechter gisteren. De ontslagbrief was te vaag en diende als rookgordijn om goedkoop van de man af te komen. De directie meldde zich zelfs een dag voor de zitting af. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. De ochtend van

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
12: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Radio BNT.
1: De zomer is aan. Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij de hack van provider Odido. Een Nederlands sprekende beller deed zich voor als IT-medewerker en buitte zo gegevens van ruim 6 miljoen klanten. Betrokkenheid van buitenlandse criminelen wordt niet uitgesloten. Op het strand bij Velzen Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Rond 2 uur kwam de melding binnen, waarna de brandweer opschaalde en omliggende huisjes uit voorzorg ontruimde. Om 4:15 kwam het zijn brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische, met AI-model krokgemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

1985, Fergal Shockey. En een good heart. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is de donderdag. Ja, ook weer de dag dat je kunt meedoen aan onze Formule 1.

Yes, I do. Chapel Wrong. Ja, The Giver. Daarvoor Mike Peterson, Dat Doe Jij. En Ed Sheeran deed het met Martin Garrix. Ja, de donderdag 9 juli, een goede ochtend. Onderweg naar je werk. Daar gaan we weer, hè. Het Italiaanse dorp Varella aan het Como-meer gaat boetes uitdelen aan mensen die met een ontbloot bovenlijf of in badkleding rondlopen. En wie zich er niet aan houdt, die riskeert een boete tot €200. Ja, het dorp wil niet meer dat mensen met een ontbloot bovenlijf of in een bikini door de kleine straatjes lopen. En wie zich hier niet aan houdt, die kan dus een boete van €50 tot €200 krijgen. En ook zijn de toegroepen beperkt tot maximaal 25 personen. En mogen ze de smalle straatjes van het dorp niet blokkeren. En de gidsen die mogen ook geen luidsprekers meer gebruiken. Ja, het aantal bezoekers in het vissersdorp neemt al jaren toe. En daarmee ook de ergernissen van de inwoners. En de autoriteiten proberen met deze maatregelen het dorpsbeeld te behouden en de rust te garanderen voor de slechts 650 inwoners. Ja, en jaarlijks komen er honderdduizenden bezoekers van over de hele wereld naar dat dorpje. Ja, van de andere kant ben ik... Ja, er zullen wel allemaal rijke eigenaren zijn daar in dat dorpje. 650 man in een dorp. En honderdduizenden bezoekers. Dit is Michael Jackson.

Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

0: Joe Cocker and Summer in the City. Davo Avicii, Wake Me Up. En Michael Jackson, Human Nature. Nou, het is 7:30, een goede ochtend. Op dit moment, nog een beetje bewolkt. Gaandeweg de ochtend breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Vanmiddag wordt het zonnig. Met 20 tot 22 graden in het noorden van Nederland. En hier in het zuiden regionaal 30 graden. Ook morgen een zonnige en zomerse dag. En ook in het weekend blijft het weerbeeld zomers. Met temperaturen hier in het zuiden tussen de 28 en 32 graden. Ja, op dit moment de temperatuur in Sittard is 15 graden. Nou, Flitsmeister meldt een aantal controles. Zijn aan het controleren op de A76 tussen de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.6. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij 8.0. A58 Goes-Vlissingen bij 160.6. En de A27 tussen Almere en Hilversum. In beide richtingen wordt er gecontroleerd bij 112.6.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Zaltbommel een 30 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht een 15 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 25 minuten vertraging. Van de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor Vlijmen is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 10 minuten vertraging. En tot slot de N322, Nieuwe Dijk richting Zaltbommel. Tussen Gameren en Rossum 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB.

0: Ozempic. En show me love.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Mark Anthony hadden wij nog voor je met You Sang To Me. En Shakira. Peter-Jan Renders die is opgenomen in het ziekenhuis in Breda. En dat voor een medische ingreep aan zijn hart. Het management van de presentator bevestigt na berichtgeving door de Story dat hij gisteren is gedonderd. Hij heeft last van een dichtgeslipte kransslagader. En de verwachting is dat de 75-jarige Peter-Jan aanstaande vrijdag weer naar huis mag. Morgen dus. En dan Lee-Ann Pinkock. Bekend van de Britse meidengroep Little Mix, die is weer een verwachting. Terwijl het ene hoofdstuk eindigt, begint er het volgende. Schrijft ze bij een video op Instagram, waarin ze haar babybuikje toont. Ja, en dan George Clooney, die heeft een plek bemachtigd in de top 500 van de rijkste mensen in Frankrijk. Amerikaanse acteur die vorig jaar de Franse identiteit verkreeg, die staat op de 500ste plaats. Het vermogen van George Clooney wordt geschat op 250 miljoen euro.

Taylor Swift die maakt kans op een eerste Emmy Award sinds 2015. Amerikaanse zangeres is genomineerd als performer en producent voor de Eras Tour. Ja, en ze zijn onlangs getrouwd. Hè? Justin Bieber, Taylor Swift en Travis Kelce. En nu blijkt ook dat Taylor Swift-fans... die hebben $25 betaald voor afval. Waaronder sigarettenpeuken en ovulatietesten. Dat werd verzameld in de buurt van de bruiloft... van de Amerikaanse zangeres en Travis Kelce. Ja, een kunstenaar uit New York die raapte het afval afgelopen vrijdag op van de straat. En alle afzonderlijke verkochte items waren gisteren binnen 24 uur na de verkoop van start ging al uitverkocht. Ja, dat kan alleen in Amerika. Ja, en Justin Bieber dan, die is officieel toegevoegd aan de lijst van de artiesten die gaan optreden in de rust van de finale van het WK voetbal. Ook onder andere Burna Boy, Coldplay en de Muppets. Die voegen zich allemaal op 19 juli bij de al eerder aangekondigde BTS, Shakira, Madonna. En dat heeft de voetbalbond, de FIFA, ook gisteren bekendgemaakt. Nou, over nu meer nieuws uit de showbiz. Ja, dit is Radio BNT als je net inschakelt en denkt, hey, ik hoor iets nieuws. Dat kan. Toch alweer bijna een jaartje. Jaren 80. Lekkere muziek van Daryl Hall en Zanoots. We draaien hem nog een keertje. Dit is Out of Touch.

Train and 50 Ways to Say Goodbye. Ja, ik kan er maar een paar bedenken. Hallo. Tot ziens. Misschien in alle dialecten, dan haal je misschien wel 50 Ways to Say Goodbye. Maar we gaan nog niet weg. Zometeen na 8 uur zijn we bij je terug. Met nog een nieuwe uur, de BNT Ochtendshow. Wat wakkerplaat komt eraan, dus heb je een verzoekplaatje, laat ons weten via radiobnt.nl.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik tet naar Beter Bed. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik tet naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum.

Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1+1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Radio BNT.
5: De zomer is aan. Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
6: Democraat Graham Plattner heeft zich vannacht teruggetrokken uit de race voor een senaatszetel in Maine. Na beschuldigingen van verkrachting en mishandeling door meerdere ex-partners. Plattner leidde in peiling op de Republikeinse senator Susan Collins, die de staat sinds 1997 vertegenwoordigt. De Democraten moeten nu een vervanger zoeken. Een wolkenkrabber in aanbouw in Manhattan die dreigde in te storten is gestabiliseerd. Dat meldt de burgemeester Soran Mamdani. Het 37 verdiepingen tellende gebouw is gestut met extra balken nadat dinsdag twee steunpilaren op de 21ste en 22ste verdiepingen waren bezweken. Omliggende gebouwen werden geëvacueerd en straten werden afgezet. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij de hack van provider Odido. Een Nederlands sprekende beller deed zich voor als IT-medewerker en buiten zo gegevens van ruim 6 miljoen klanten. Betrokkenheid van buitenlandse criminelen wordt niet uitgesloten. Op het strand bij Velsen-Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Rond 2 uur kwam de melding binnen, waarna de brandweer opschaalde en omliggende huisjes uit voorzorg ontruimde. Om 4:15 kwam het sein brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen 3 kwartier vertraging. Op de A16 Breda naar Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten op onthoud. Op de A27 Breda richting Gorkum heb je voor knooppunt Gorkum 35 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. En tot slot de A58 Breda richting Eindhoven voor Oorschot 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze

Lisa Stansfield. Over heel de wereld stond ze toen in die tijd op nummer 1 met deze All Around the World. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is de donderdag. De dag dat je weer een stapje dichter bij je weekend bent.

Ze deden het samen met Jesse Glynn. Marco Borsato met De Bestemming. Ja, zeg het maar, waar ga je heen? Alweer onderweg naar die afspraak. Of misschien ben je wel onderweg richting vakantie. Zou wel kunnen. Dat je denkt, nee, laten we een dagje eerder gaan. Voor de drukte. Hè? En de zomerplaat van Another uit de top 40 hadden wij voor je met Talk to You. Dit is Radio BNT. Vrienden, een goede ochtend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, die heeft afgelopen week een record hoeveelheid aan illegale vapes en nicotinezakjes zonder tabak in beslag genomen. Alle producten worden vernietigd op kosten van de eigenaren. De NVWA die nam afgelopen vrijdag ruim 277.000 illegale vapes in beslag in de omgeving van Rotterdam. Ja, de verboden vapes lagen in het magazijn van een expeditiebedrijf. Het is sinds 1 januari 2024 in Nederland verboden om vapes met een smaakje te verhandelen. En dan een rechter in Berlijn. Die heeft een arts die palliatieve zorg verleende. Die hebben ze gisteren schuldig bevonden aan 15-voudige moord. De arts die kreeg, zoals het Openbaar Ministerie had geëist, een levenslange gevangenisstraf en een beroepsverbod voor het leven opgelegd. Ja, dan Ryanair die heeft een nederlaag geleden in zijn rechtszaak tegen de Europese Commissie rond de Italiaanse coronasteun. Het gerecht van de Europese Unie heeft namelijk gisteren het

worpen. Ja, Italië trok in 2020 130 miljoen euro uit om de noodlijdende Italiaanse vliegmaatschappijen door de coronapandemie te helpen. Nou, de regeling die was goedgekeurd door de Europese Commissie. Ryanair die vond echter dat de maatregel oneerlijk was en dat de Europese Commissie bij de goedkeuring procedureregels had geschonden. Dus, en het gerecht heeft dus nu geoordeeld dat de steunregeling wel een overeenstemming was met het Europese recht. Dus Ryanair heeft geen recht op een compensatie.

Ja, ik kan me voorstellen, zit je auto onderweg naar je werk. Radio keihard aan. En dan deze muziek op de radio. Heerlijk. Heerlijk.

Stevie Wonder deed het met Paul McCartney met Ebony and Ivory. Wat wakker plaat. Hey, hallo Erik. Het is zomer in Limburg. Ik denk in heel Nederland. Zeker in Europa. Echte zomerse muziek. Wat dacht je van Umberto Tozzi met Raf? Gente di Mare. Groet uit Intervoort van Gerard Kursje.

0: Volgens Gerard Kursiens uit Ittervoort is dit het ultieme zomergevoel. Deze plaat Umberto Tozzi. Samen met Raf hoorde je Gente di Mare. Ja. Ah, heerlijk. Nou, het kan zijn dat er nog een beetje bewolkt is bij je thuis. Als je naar buiten kijkt. Maar gaandeweg de ochtend breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Vanmiddag wordt het zonnig weer met in het noorden temperaturen van 22 graden, maar hier in het zuiden, mensen, 30 graden. Ook morgen is het zonnig en zomers en ook in het weekend. Met 23 graden in het noorden en misschien wel 32 graden hier in het zuiden is het echt zomer. Ja, op dit moment de temperatuur in Eindhoven is 18 graden. Flitsmeister meldt 74 snelheidscontroles. Zijn aan het controleren op de A76 tussen de grens met Duitsland en Heerlen bij 25,6. De A73 Venlo-Echt bij 6,9. De N276 bij Sint-Joost, dat wordt gecontroleerd bij 32,6. Dan de A73 tussen Echt en Venlo bij 7,1. De A16 tussen de grens met België en Breda bij 71,1. De A16 tussen Dordrecht en Breda bij 49,3. De A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 81,3. En de laatste, de A27 tussen Utrecht en Hilversum. Dat wordt gecontroleerd bij 91,4.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het loopt nu vast in de regio op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg doe je er een half uur langer over. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht een kwartier op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, maar dan tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk. 20 minuten vertraging. Het komt door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn dicht. De A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 20 minuten extra reistijd. En tot slot de N3 Dordrecht richting Papendrecht. Voor Papendrecht een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Ouders in Limburg worden vaker dan gemiddeld in Nederland beboet als hun kinderen buiten de schoolvakanties om mee op reis nemen. Volgens cijfers van Duo leidde vorig schooljaar een recordaantal van 37% van de meldingen tot een procesverbaal. Scholenkoepels merken dat sommige ouders de boete van 100 euro per kind per dag bewust incalculeren vanwege goedkopere vliegtickets. Directeuren waarschuwen dat deze lak aan de leerplichtwet een zorgwekkende maatschappelijke trend is. In een flatgebouw aan de Helfheuvelpassage in Den Bosch zijn vannacht rond 1 uur meerdere appartementen ontruimd na een felle binnenbrand. Het vuur ontstond in een wasdroger op de tweede verdieping, wat leidde tot hevige rookontwikkeling. De brandweer had de situatie snel onder controle, maar de getroffen woning liep flinke schade op. Een bewoner is in de ambulance nagekeken op rookinhalatie. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden. En een autobrand aan de Tossandstraat in Stijn heeft afgelopen nacht voor veel rookontwikkeling gezorgd. De brandweer rukte kort na middernacht uit, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig in vlammen opging. Meerdere buurtbewoners ademden de vrijgekomen rook in en zijn ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Door de hitte vatte ook een nabijgelegen heg vlam en raakte een tweede geparkeerde auto flink beschadigd. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Zomerse muziek van Enrique Iglesias. El Perdón. Samantha Mumba. Gotta tell you. En de Balsa. Radio BNT voor de donderdag. Vandaag 9 juli. Ringo Starr die heeft op zijn 86e verjaardag een eredoctoraat in de muziek ontvangen van de Universiteit van Liverpool. De voormalige drummer van de Beatles die ontving de onderscheiding tijdens een besloten ceremonie. En dan het Openbaar Ministerie die heeft gisteren een taakstraf van 120 uur geëist tegen een vrouw die wordt verdacht van het belagen van Fernando Halman. Daarnaast werd een voorwaardelijke celstraf van 5 maanden en een schadevergoeding van 2.500 euro geëist. Ja, en waar ik gisteren eigenlijk wel een beetje verbaasd over was, is dat Wesley Snijder en Jolante Cabau, die zijn nog steeds getrouwd. In 2019 ging het stel uit elkaar. Maar nu blijkt dat ze nooit de scheidingspapieren hebben getekend. Ja, dat zal wel te duur zijn, hè? Een speciaal programma op NPO 1 rond dementie heeft trouwens Alzheimer Nederland gisteren zeker 11.331 nieuwe donateurs opgeleverd. Dat heeft de presentator Richard Goedendijk aan het einde van de liveshow bekendgemaakt. Ja, en Mart Smeets die vindt het jammer voor het team van de avondetappe dat het Tour de France-programma van de NOS niet meer vanuit Frankrijk wordt gemaakt. De voormalige presentator begrijpt de keuze vanuit financiële oogpunt natuurlijk wel. Maar in Frankrijk was het toch een speciaal iets, zei hij dus.

Camilla Cabello. Don't go yet. Ja, ga nog niet weg hier bij Radio BNT. Blijf nog even luisteren. Want zeker straks weer de Formule 1 quiz bij Tim en bij Duncan. En daarmee maak je dan weer kans op die twee tickets voor het Formule 1 weekend in Spa-Francorchamps. Het zijn weekendtickets. Het hele weekend kun je erheen. Parkeerplaats is geregeld. Dus mensen, doe mee en ga naar onze socials. De jarige voor deze donderdag 9 juli, Tim Hofman. Nederlandse presentator, die wordt vandaag 38 jaar. Jack White, Amerikaanse rockmuzikant, die wordt vandaag 51. Gert-Jan Zegers, de Nederlandse politicus, die wordt 57. Courtney Love, de ex van Kurt Cobain, de zanger van Nirvana. De zangeres, die wordt vandaag 62 jaar. Mark Almond, Britse zanger, wordt vandaag 69. Tom Hanks, de bekende Amerikaanse acteur, die wordt vandaag 70 jaar. Journey Kaagman, Nederlandse zangeres van Earth and Fire, 79 jaar geworden. En vandaag is ook jarig, je hoort hem al, de Schotse zanger van Jim Kerr, van de Simple Minds. Hij wordt vandaag 67 jaar.

0: 20.
1: De zomer is aan. Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Het aantal gestolen personenauto's in Nederland daalt in de eerste helft van 2026 met 9% tot 3.476. Dat meldt Stichting VBV. Ook diefstallen van bedrijfsauto's en motoren namen met 5% af. Alleen het aantal gestolen bromfietsen steeg juist met 10% naar 5368. Verzekeraars zagen hun schadelast hierdoor dalen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz kwam vandaag vrijwel helemaal stil te liggen na Amerikaanse aanval op Iran voor de tweede dag op rij. Schepen bleven vooral op de door Iran goedgekeurde route in het noorden varen. Gisteren voeren nog maar 14 vrachtschepen door de straat, het laagste aantal sinds het bestand van medio juni. Democraat Graham Plattner heeft zich vannacht teruggetrokken uit de race voor een senaatszetel in Maine, na beschuldigingen van verkrachting en mishandeling door meerdere ex-partners. Plattner leidde in peiling op de Republikeinse senator Susan Collins, die de staat sinds 1997 vertegenwoordigt. De Democraten moeten nu een vervanger zoeken. Een wolkenkrabber in aanbouw in Manhattan die dreigde in te storten is gestabiliseerd. Dat meldt de burgemeester Soran Mamdani. Het 37 verdiepingen tellende gebouw is gestut met extra balken nadat dinsdag twee steunpilaren op de 21ste en 22ste verdiepingen waren bezweken. Omliggende gebouwen werden geëvacueerd en straten werden afgezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio loopt het vast op onder andere de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en knooppunt Everdingen doe je er 40 minuten langer over. Op de A16, Breda richting Rotterdam, zijn ze bij knooppunt Ridderkerk bezig met een spoedreparatie. Er gebeurde hier eerder een ongeluk. Twee rijstroken zijn nu dicht en daardoor doe je er een kwartier langer over. Op de A27, Breda richting Gorkum, voor Gorkum 20 minuten oponthoud. En tot slot de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os, Oost en Ravenstein 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze

1988 werden het. En Angel Eyes stonden in die tijd wekenlang op nummer 1. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is de donderdag van BNT. Ja, en we zijn blij dat je er weer bij bent.

iedere dag de allerbeste muziek. Dit is Radio BNT. Calvin Harris en Reggae Boon Man. Giant. Miss Montreal met de nieuwe Schuilen. En Bruno Mars met een oudje. Een oudje. I Just Might. Nou, in de eerste helft van 2026 zijn er minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. En daardoor was er ook minder schadelast voor de verzekeraars. Wel werden er weer meer brommers gestolen. In totaal zijn er 3476 auto's gestolen in het eerste halfjaar van 2026. Is toch veel, hè? Is toch 540, 50 per maand. Ja, ik vind dat veel. Ook zijn er in het eerste half jaar van dit jaar lichte bedrijfsauto's en motorfietsen. Daar is ook een daling in te zien voor wat betreft de diefstallen. Ja, en die bromfietsen, 5368 stuks zijn er gestolen. En de meest gestolen auto is de Toyota Cross. Van het bouwjaar 2022 tot heden.

0: verder wordt heel veel de Kia Sportage gestolen. En de Renault Captur. En dan de Britse koning Charles, die heeft Ruth Alice. De laatste vrouw die in het Verenigd Koninkrijk de doodstraf kreeg. Postuum voorwaardelijke gratie verleend. In 1955 werd ze opgehangen voor de moord op haar partner. Haar doodstraf is omgezet in een levenslange celstraf. Daar heb je wat aan. Ja, vandaag deze donderdag een hele belangrijke dag, denk ik, op het WK voetbal. Gisteren hebben ze allemaal een beetje kunnen uitrusten. Maar vanavond gaat het beginnen. Onder andere Frankrijk tegen Marokko vanavond om 10 uur. Nou, de regio Amsterdam en Utrecht die moeten zich natuurlijk weer vasthouden. Want of Marokko nu verliest of wint... ja, ze breken toch de tent af, hè. Onderweg zometeen muziek van Total Touch uit de 90s.
1: Yeah man, break a night.
0: Eerst even deze uit de 80s.
1: You live on your love.

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1-weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1-quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook- of Instagram-pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1-actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT.

0: Jaren 90 voor onder andere Treintje Oosterhuis. Samen toen in die tijd met Total Touch. Touch me there. Even een update van Flitsmeister. 97 snelheidscontroles in heel Nederland. In het zuiden zijn ze aan het controleren op de A76... tussen de grens met Duitsland en Heerlen bij 25,6. De A73 tussen Venlo en Echt bij 6,9. De N276 bij Sint-Joost, dat wordt gecontroleerd bij 32,6. De A73 tussen Echt en Venlo, 7,1. De N270 bij Leunen bij 39,3. De A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij 124,9. De A16 tussen de grens met België en Breda bij 71,1. En als laatste de A59 tussen Breda en Den Bosch. In beide richtingen wordt er gecontroleerd bij 111,9.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Everdingen duurt er een half uur langer over. Van de A27, Breda richting Gorkum. Voor Gorkum door wegwerkzaamheden een kwartier vertraging. Dan een ongeluk op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Bij Ravenstein ging het mis en daardoor heb je 50 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn hier dicht. De andere kant op de A50 loopt het daardoor vast bij knooppunt Paalgraven. Hierdoor weer een half uur langer over. En tot slot de A58, Breda richting Eindhoven. Voor Oorschot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Twee fotografen in de Biesbos bij de Denenplaatweg zijn gered nadat hoogwater hen in problemen bracht. De brandweer uit Dordrecht, Werkendam en Goringhem kwam in actie en na ongeveer 60 minuten werden ze veiliggesteld. De mannen zijn licht gewond en ondergingen verdere controle. Bron: Omroep Brabant. Zorginstelling Mondriaan vindt dat het geen schuld heeft aan de moord op Melanie Franken in april vorig jaar in Heerlen. Dat bleek vandaag tijdens de eerste zitting van een rechtszaak die de familie van Melanie heeft aangespannen tegen Mondriaan. Nabestaanden stellen dat de moord op Melanie voorkomen had kunnen worden als Mondriaan haar werk goed had gedaan. Daarom stellen zij Mondriaan aansprakelijk voor de geleden schade. Melanie Franken werd in april vorig jaar doodgestoken bij Mondriaan, waar ze werkte. Een auto met daarin een vader en twee kinderen is vanochtend van de weg geraakt en in de sloot geëindigd. Dit gebeurde langs de N270 op de grens van Nuenen en Helmond. De drie zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over hun eventuele verwondingen is niks bekend. Dit was het regionieuws op Radio BNT.

0: individu.
1: George Ezra.
2: De favoriete top 3.
1: Ja, Budapest. Ik ben er nog nooit geweest. Daarvoor zomersmuziek van Ina met Hat. Ja, het wordt 30 graden vandaag. En Teddy Swims hadden we nog een keertje voor je met die prachtige Mr. Know-it-all. Zometeen na 10 uur de Formule 1 quiz met Tim. En vanmiddag tussen 1 en 4 met Duncan. Meld je aan bij de socials, het gaat heel erg goed. En natuurlijk ook straks weer de middagshow met onze jarige Roger Schepers. Mocht je in de gelegenheid zijn, feliciteer hem even. Roger Schepers vandaag jarig, van harte gefeliciteerd. Ik heb een mooie top 3 voor je uit de 90's. Laat je verrassen en dan wens ik je een hele fijne donderdag.
2: De favoriete top 3, nummer 3.

0: Noordzee.
1: De zomer is aan.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
5: Het CPB meldt dat de overheid begin coronaperiode het grootste deel van de financiële problemen van zwaar getroffen kleine bedrijven opving. Banken speelden een beperkte rol. 77% van de bedrijven met de meeste steun leende in 2020 niet meer dan voor de crisis. Onduidelijk blijft of dit door minder kredietaanvraag of terughoudendheid van banken komt. De Nederlandse Bank legt ABN AMRO opnieuw een boete op wegens gebrekkige controles bij witwassen, ditmaal 8,5 miljoen euro. Volgens de DNB negeerde de bank signalen dat klanten via tussenhandelaren sancties tegen Rusland omzeilden. Ook onderzocht ABN AMRO verdachte transacties, zoals grote contante opnames onvoldoende, en vertrouwde te veel op klantverklaringen. Het aantal gestolen personenauto's in Nederland daalt in de eerste helft van 2026 met 9% tot 3.476, dat meldt stichting VBV. Ook diefstallen van bedrijfsauto's en motoren namen met 5% af. Alleen het aantal gestolen bromfietsen steeg juist met 10% naar 5368. Verzekeraars zagen hun schadelast hierdoor dalen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz kwam vandaag vrijwel helemaal stil te liggen na Amerikaanse aanval op Iran voor de tweede dag op rij. Schepen bleven vooral op de door Iran goedgekeurde route in het noorden varen. Gisteren voeren nog maar 14 vrachtschepen door de straat, het laagste aantal sinds het bestand van medio juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Tim van der Weerden.
6: Een energieboost nodig op je donderdagochtend. Als je de radio aanhoudt, regel ik de rest. Met Just Ain't

Just Stay, Jaxal en John bij Radio BNT. En Turn the Lights Off. Hey, heb je ook zo moeten afkicken gisteravond? Voor het eerst sinds weken geen voetbal op tv, hè? Maar vanavond dan gaat het WK vrolijk verder met de eerste kwartfinale. Die belooft heel spannend te worden. Marokko tegen Frankrijk. En ja, ik hoop dan, omdat Marokko oranje er heeft uitgekikt, dat Marokko het WK nu wint ook. Ik gun het ze wel, ja toch? Voordeel dat je gisteravond geen WK hebt kunnen kijken is dat je extra veel tijd hebt gehad om Formule 1 weetjes te stampen. Ergens voor 1 uur vanmiddag spelen we weer een

60 seconden lang even helemaal niets zeggen. Gewoon doelloos voor je uitkijken. En dan denk je misschien, man, wat lul je nou? Dat is verspeelde tijd. Ja, niets is minder waar. Het is volgens onderzoekers een grote schoonmaak voor je hersenen als je een minuut lang gewoon geniet van de stilte. Het geeft creativiteit de ruimte, haalt de ruis uit je dag. Dus aan jou, parkeer die gedachten, adem in, adem uit. Sta gerust even lekker voor je uit. Dan kun je er daarna weer volle bak tegenaan. Radio BNT met Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten. Dit zijn Janice Blue en The Coach.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT.

0: lekker helemaal in de zomerse sfeer met Rio bij Radio BNT en When the Sun Comes Down. Alex Warren staat voor je klaar en ook Brian Adams komt eraan. En die hoor je na het regio nieuws met Duncan. Eerst even kijken naar het weer. Een zonovergrote dag vandaag. Het blijft droog bij maximaal 29 graden vanmiddag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Twee fotografen in de Biesbos bij de Denenplaatweg zijn gered nadat hoogwater hen in problemen bracht. De brandweer uit Dordrecht, Werkendam en Gooringhem kwam in actie en na ongeveer 60 minuten werden ze veiliggesteld. De mannen zijn licht gewond en ondergingen verdere controle. Bron: Omroep Brabant. Zorginstelling Mondriaan vindt dat het geen schuld heeft aan de moord op Melanie Franken in april vorig jaar in Heerlen. Dat bleek vandaag tijdens de eerste zitting van een rechtszaak die de familie van Melanie heeft aangespannen tegen Mondriaan. Nabestaanden stellen dat de moord op Melanie voorkomen had kunnen worden als Mondriaan haar werk goed had gedaan. Daarom stellen zij Mondriaan aansprakelijk voor de geleden schade. Melanie Franken werd in april vorig jaar doodgestoken bij Mondriaan, waar ze werkte. Een auto met daarin een vader en twee kinderen is vanochtend van de weg geraakt en in de sloot geëindigd. Dit gebeurde langs de N270 op de grens van Nuenen en Helmond. De drie zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over hun eventuele verwondingen is niks bekend. Dit was het regionieuws op Radio BNT.

0: Alex Warren en Fever Dream bij Radio BNT. Met zometeen de artiest die van zijn grote angst een hobby heeft gemaakt. Wie dat is en hoe dat precies zit, hoor je zometeen na een rijtje van drie met de Scorpions, Wild Cherry en eerst de Black Eyed Peas.
1: De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur. Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

te mooi om doorheen te lullen, deze classic uit de 90's. Van de Scorpions, Wind of Change bij Radio BNT. Hey, als je ergens bang voor bent, dan kun je het natuurlijk ontwijken. Dat is ook wat veel mensen doen. Of je doet wat Enrique Iglesias deed. Vroeger was hij namelijk ontzettend bang voor vliegen. Hij durfde never nooit aan boord van een vliegtuig te stappen. Tot hij op een dag besloot, ik ben er helemaal klaar mee. Fuck it, ik ga deze angst doorbreken. Hij besloot vlieglessen te nemen en met succes, want inmiddels heeft hij zijn vliegbuffet. En is vliegen geen angst meer, maar een hobby. Je hoort hem nu bij Radio BNT. Enrique Iglesias, dit is Duel El Corazón.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi. Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
13: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
12: Nog niet helemaal dus.
13: Tja, die administratie. Toevallig tips?
12: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
13: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
12: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
1: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: De NVM meldt dat er afgelopen kwartaal een recordaantal bestaande woningen te koop is gezet. De vereniging wijt dit aan de gebruikelijke voorjaarspiek en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Via NVM-makelaars werden 56.700 woningen aangeboden, bijna 9% meer dan een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs steeg ook naar een recordhoogte. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen wegens ernstig plichtverzuim. De persoon werkte bij het team arrestantentaken en overschreed volgens meerdere meldingen grenzen van seksuele partners in de privésfeer. Na strafrechtelijk en intern disciplinair onderzoek kreeg de medewerker deze week strafontslag. De politie benadrukt dat medewerkers ook privé, maatschappelijk verantwoord en integer moeten handelen. Het CPB meldt dat de overheid begin coronaperiode het grootste deel van de financiële problemen van zwaar getroffen kleine bedrijven opving. Banken speelden een beperkte rol. 77% van de bedrijven met de meeste steun leende in 2020 niet meer dan voor de crisis. Onduidelijk blijft of dit door minder kredietaanvraag of terughoudendheid van banken komt. De Nederlandse bank legt ABN AMRO opnieuw een boete op wegens gebrekkige controles bij witwassen. Ditmaal €8,5 miljoen. Volgens de DNB negeerde de bank signalen dat klanten via tussenhandelaren sancties tegen Rusland omzeilden. Ook onderzocht ABN AMRO verdachte transacties, zoals grote contante opnames onvoldoende, en vertrouwde te veel op klantverklaringen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt overal volop de zon met slechts lichte sluierbewolking. De zon bereikt een UV-index van 7, waardoor onbeschermde huid snel verbrandt. Door een matige noordenwind variëren de temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.
0: Tim van der Weerden.
16: Een nieuwe editie van de Formule 1-quiz zometeen. En op BB Rexha en Fateless...

Alexa en Faithless en New Religion. Bij Radio BNT, misschien is voor jou het grote aftellen inmiddels wel begonnen. Moet je nog 1 of 2 dagen werken of naar school? Dan kun je lekker uitkijken daarna naar die vakantie. De vakantieperiode in het zuiden van het land die gaat morgenmiddag van start. Of misschien heb je net als ik nog lang geen vakantie. Dat is ook lekker, hè? Dan is het de komende tijd extra rustig op de weg en ook bij jou op kantoor. En kun je straks tegen je collega's zeggen die net terugkomen van vakantie en eigenlijk een veel te korte vakantie naar hun eigen mening hebben gehad. Ik mag nog. Radio BNT met Dotan en Anne Lee.

0: TNT met Dotan en Home. Hey, wat heb jij volgend weekend in je agenda staan? Is daar nog plek?
1: Win tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps.
0: Jij kunt erbij zijn volgend weekend. Morgenmiddag bij de BNT Middagshow met Roger. Tussen 4 en 6 geven we 2x2 tickets weg. En dan kun jij volgend weekend zomaar op de tribune zitten bij Spa-Francorchamps, de Formule 1 in België. Maar daar moet je natuurlijk wel iets voor doen. Ga naar de Facebook of de Instagram van Radio BNT. Laat dan weten dat je graag mee wilt spelen met de Formule 1 quiz. Reageer onder een van de Formule 1 berichten op die socials. En wie weet bellen we je in de uitzending. En hoor je bij de winnaars morgenmiddag in...

Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

0: Lionel Richie op Radio BNT en Angel. Heb jij je telefoon al in de aanslag? Dat is heel goed, want als je hebt opgegeven voor onze winactie voor de Formule 1 tickets, dan kan het zomaar zijn dat ik jou zo meteen ga bellen voor een nieuwe editie van de Formule 1 quiz. Eerste Radio BNT weerupdate. Zon, zon en nog eens zon vandaag. Het blijft droog bij maximaal 29 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Twee fotografen in de Biesbos bij de Denenplaatweg zijn gered nadat hoogwater hen in problemen bracht. De brandweer uit Dordrecht, Werkendam en Gooringhem kwam in actie en na ongeveer 60 minuten werden ze veiliggesteld. De mannen zijn lichtgewond en ondergingen verdere controle. Bron: Omroep Brabant. Zorginstelling Mondriaan vindt dat het geen schuld heeft aan de moord op Melanie Franken in april vorig jaar in Heerlen. Dat bleek vandaag tijdens de eerste zitting van een rechtszaak die de familie van Melanie heeft aangespannen tegen Mondriaan. Nabestaanden stellen dat de moord op Melanie voorkomen had kunnen worden als Mondriaan haar werk goed had gedaan. Daarom stellen zij Mondriaan aansprakelijk voor de geleden schade. Melanie Franken werd in april vorig jaar doodgestoken bij Mondriaan, waar ze werkte. Een auto met daarin een vader en twee kinderen is vanochtend van de weg geraakt en in de sloot geëindigd. Dit gebeurde langs de N270 op de grens van Nuenen en Helmond. De drie zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over hun eventuele verwondingen is niks bekend. Dit was het regionieuws op Radio BNT.

0: veranderd zijn. Misschien is het tijd, ja, dat dacht ik wel.
1: Met BNT naar de Formule 1.
0: De hele week maak je bij Radio BNT kans op tickets voor de Formule 1 van België, Spa-Francorchamps. Geert-Jan uit Lierop, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom wil jij zo graag naar de Formule 1 in België?
2: Omdat Formule 1 natuurlijk een geweldige sport is. Een spektakel om eens bij te mogen zijn.
0: Ja, ben je een fanatiek volger? Volg je al lang Max Verstappen en de andere Formule 1-helden?
2: Nou, toch al een aantal jaartjes. Ja. Ik vind het wel heel leuk, ja.
0: En ben je ook al eens bij een wedstrijd geweest of zou dit de eerste keer zijn?
2: Ik ben al eens een keertje bij een wedstrijd geweest in Spa.
0: Oh, ja. Ook al in Spa ook echt?
2: 2021.
0: Oh, kijk. Nou ja, dan zou het 5 jaar na dato zomaar weer het geval kunnen zijn, Geert-Jan. Moet je wel de Formule 1-quiz goed doorstaan. 3 vragen die gaan over de Formule 1. 2 open vragen, 1 meerkeuzevraag. Heb je 2 of 3 van die vragen goed, dan ga je naar de grote tombola van morgenmiddag. Daar worden 2 loodjes uitgetrokken. 2 namen van de quizwinnaars van de hele week. En zit jij daartussen, dan win je 2 tickets voor Spa-Francorchamps. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Dan gaan we spelen, Geert-Jan.
1: De Formule 1 quiz.
0: Vraag nummer 1. In welk land ligt het circuit van Monza, ook wel bekend als de Temple of Speed?
2: Monza ligt in Italië.
0: Je zegt het zonder enige twijfel en ik heb goed nieuws voor je. Dat klopt helemaal. Inderdaad, Italië. Dan een ABC'tje, Geert-Jan. Wat betekent een blauwe vlag voor een coureur? Is dat A, er ligt olie op de baan? B, je wordt op een ronde achterstand gezet en moet de snellere auto passeren? Of C, het begint te regenen. Wat betekent een blauwe vlag?
2: Een blauwe vlag is antwoord B.
0: Ja, ook dat is helemaal goed, hoor. Dat betekent dat jij je sowieso al gekwalificeerd hebt voor de grote tombola van morgenmiddag. Voor de vorm spelen we dan ook nog even vraag nummer 3. Ik ben benieuwd of je die ook goed hebt. Welke kleurstreep hebben de intermediate banden, moet ik zeggen, die gebruikt worden als de baan licht vochtig is?
2: Dat is of groen of blauw. Dan moet ik gaan gokken en ik gok op groen.
0: Nou, Geert-Jan, hartstikke goed. 3 van de 3 vragen goed.
2: Kijk.
0: Dat betekent een echte Formule 1-kenner.
2: Top.
0: Jij gaat door naar de grote tombola van morgenmiddag bij Roger Schepers tussen 4 en 6, de BNT-middagshow. Dan trekt hij 2 namen uit de hoge hoed van de quizwinnaars van de hele week. En wie weet zit jij daarbij en dan zou je er vandoor kunnen gaan met 2 tickets. Mocht dat zo zijn, Geert-Jan, wie ga je dan meenemen?
2: Ik denk dat ik een goede vriend mee ga vragen.
0: Ja, als je wint heb je vrienden, zeggen ze altijd, hè?
2: Ja, zo is het.
0: Zo is dat. Ik wens je heel veel succes morgenmiddag en nog een hele fijne donderdag.
2: Super, dankjewel.
1: Ook kans maken op tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps? Meld je nu aan voor de Formule 1-quiz via de Instagram of Facebookpagina van Radio BNT. En maak kans. Radio BNT.

Martin Garrix en Clinton Kane bij Radio BNT en Drown. En daarvoor Geert-Jan uit Lierop. Die had 3 van de 3 vragen goed in de Formule 1-quiz. Straks bij Duncan tussen 1 en 4 vanmiddag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. BNT nu.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18+, speelbewust.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: 18+, speelbewust.
9: Ja.
7: Echt serieus?
9: Oh,
7: wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
1: Radioreclame duur. Niet bij Radio BNT.
10: In heel Limburg en Brabant.
1: Bereik je publiek in heel Limburg en Brabant al vanaf €3 per uitgezonden reclame. Neem vandaag nog contact met ons op. Via radiobnt.nl/adverteren. Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook het Brabantse waterschap A en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al. De kist met de gedode Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in de oostelijke stad Mashhad. Daar zal hij later vandaag worden begraven, waarmee een 6-daagse uitvaartceremonie ten einde komt. Khamenei werd er geboren en woonde er jarenlang. Volgens Iraanse media was het zijn eigen wens om daar begraven te worden. Een record aantal bestaande woningen is het afgelopen kwartaal te koop gezet. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Dat komt door een gebruikelijke seizoenspiek in het voorjaar en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. De gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning is in het tweede kwartaal wel naar recordhoogte gestegen en zit weer boven de grens van €500.000. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Tim van der Weerden.
2: Goedemiddag, aangekomen bij de lunch met Senna en Donnie. Zometeen na 1.

Senna en Donnie bij BNT. Waar blijf je nou? Ja, dat kun je roepen tegen die ene collega die had beloofd om met je te gaan lunchen en maar niet opschiet. Welkom op je donderdagmiddag nog even doorbijten. En voordat je het weet, lacht het weekendje weer tegemoet. Radio BNT zorgt ervoor dat je werkdag extra snel voorbij vliegt met de beste hits en classics. Robert van Hemert en Camila Cabello staan voor je klaar naar Ellen.

0: Camila Cabello bij BNT en Havana. De plek waar het komend weekend net zo warm is als bij ons in Limburg en Brabant. Ook in Havana op Cuba is het dit weekend 32 graden. Wel een klein verschil trouwens in luchtvochtigheid. Een klein beetje maar. Daar is namelijk de luchtvochtigheid 71% tegenover 45% hier. Dus als je dit weekend maar heet en vochtig vindt, denk dan maar Camila Cabello, die heeft het pas echt heet.
1: De BNT Werkdag met Tim. Radio BNT.

0: Shaggy en It Wasn't Me bij Radio BNT. Waar je zo meteen de artiest hoort die heel goed is met zijn handen. Wie dat is en hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen. Ook Michael Jackson komt eraan. Eerste Radio BNT weerupdate. Een zonovergrote dag vandaag. Het blijft droog bij maximaal 29 graden vanmiddag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De politie is in de Sittardse wijk Limbrechterveld met extra mankracht op de been na 3 meldingen over een mogelijke kinderlokker. Een man in een busje sprak bij de Eisenhowerstraat onder andere een basisschoolleerling aan met de vraag of het kind puppy's wilde komen kijken. De politie zoekt nu dashcam en deurbelbeelden om het kenteken van het busje te achterhalen. De woordvoerder benadrukt waakzaam te zijn, maar waarschuwt tegelijkertijd voor een heksenjacht. In een woning aan de Kesterlaan in Breda is gisteravond rond 11 uur een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. De ontploffing zorgde voor flinke schade en de hal van het huis stond direct blauw van de rook. Buurtbewoners aarzelden niet en wisten direct na de klap 3 vluchtende verdachten te overmeesteren en vast te houden. De politie heeft het drietal, dat bestaat uit minderjarige jongens uit Breda, ter plaatse gearresteerd. En bij sloopwerkzaamheden op bedrijventerrein De Bijtel in Heerlen is vanochtend rond 9:20 een bouwvakker zwaar gewond geraakt. Vanwege de ernst van de situatie rukten de hulpdiensten massaal uit en landde er een Duitse traumahelikopter. De brandweer moest een hoogwerker inzetten om het slachtoffer uit het pand te bevrijden. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Sia en David Guetta deden mee op de track van Afrojack en Awake Tonight bij BNT. Inmiddels niet meer weg te denken uit de muziekwereld. Afrojack, een van de meest succesvolle Nederlandse DJ's. Toch is het niet altijd zo geweest dat het maar vanzelfsprekend was dat hij ook echt DJ zou worden. Afrojack kan namelijk extreem goed tekenen. Hij noemt het zelfs zijn favoriete partytrick. Hij kan bijna alles zo nauwkeurig natekenen dat het op een fotocopie lijkt. Komt niet helemaal uit de lucht vallen trouwens, want voordat hij doorbrak als DJ studeerde hij ook nog een blauwe maandag de opleiding grafisch ontwerp aan het Grafisch Lyceum in Rotterdam. Je bent op de donderdagmiddag van BNT met Tan Sharp en Calvin Harris na de

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecom Paper. Er hebben 638 miljoen huishoudens nu een tv-abonnement. 115.000 minder dan een jaar eerder. TV via de kabel is met een krimpend aandeel van ruim 45% nog steeds de gebruikelijkste. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook het Brabantse waterschap A en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al. De kist met de gedode Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in de oostelijke stad Mashhad. Daar zal hij later vandaag worden begraven, waarmee een 6-daagse uitvaartceremonie ten einde komt. Khamenei werd er geboren en woonde er jarenlang. Volgens Iraanse media was het zijn eigen wens om daar begraven te worden. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Duncan Fresh.
10: Goedemiddag, de beste hits en classics in de middag met Summer zo meteen. En eerst hoor je Alcazar en Crying at the Discotheque.

0: Het nieuwste van Summer op Radio BNT. Ik vind je wel leuk, maar mijn lichaam is nog niet helemaal klaar voor jou. De onzekerheden ook bij een man en de twijfels die je kunt hebben over je lichaam. Bezongen door Summer. Nieuw op Radio BNT, elke zon hoor je ook in Crying at the Discotheque. Zoiets na één, goedemiddag, Duncan hier op Radio BNT. Ik heb ze weer meegenomen voor je. Ik heb ze overgenomen van Tim zojuist, de beste hits en classics. Ik zet ze gewoon voort, de middag vordert en we gaan nog de Formule 1 quiz deze middag spelen. Dus wil je tickets winnen voor Spa-Francorchamps, de Formule 1 al daarbij wonen? Dat kan over anderhalve week, een dikke week, dan strijkt de Formule 1 in België neer. En vanmiddag win je tickets. Stuur even Formule 1 naar radiobnt.nl en doe mee met de quiz.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già

I only wanna be with you. Hoodie in de Blowfish hoorde je op Radio BNT. Suzanne spreekt daarvoor 100 keer in Pinarancho. Maqualidea, kom voorbij op een BNT. Welkom, het is donderdag 9 juli. Wat staat er op de planning? Nou, onder andere op het WK voetbal. De kwartfinales Marokko en Frankrijk gaan elkaar treffen. Vanaf 10 uur Nederlandse tijd staan ze tegenover elkaar. Marokko won van Canada en Frankrijk schakelde Paraguay uit. En nu komen ze dus tegen elkaar te staan. In Nijmegen wordt meer bekendgemaakt over de voorbereiding van de Nijmeegse Vierdaagse. En in Kerkrade start vandaag het 20e wereldmuziekconcours, het WMC. Dat sinds 1951 iedere 4 jaar plaatsvindt. Het is het grootste festival voor harmonie en fanfareorkesten, percussieensembles, brassbands, mars- en showbands en dirigenten ter wereld. Dat vandaag dus van start in Limburg in Kerkrade. Kan je op de hoogte op deze donderdagmiddag met ook de beste muziek voor je. Meezingen met Elton John en Kiki Dee.

0: Deze is dus al 50 jaar oud. Hè? Gewoon een halve eeuw oud, deze plaat. Elton John, Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. En toch nog steeds hard meezingen op de werkvloer. Jodenum op Radio BNT. Het station volgt tijdens je werkdag. Dit is de BNT-werkdag. Krijg je gegarandeerd veel muziek en weinig gelul. Het regionieuws krijg je ook zo. En even kijken naar het weer. Blijft zonnig, enkele stapelwolken vandaag. Maar vanmiddag weer zomers warm. 28 graden is het zo ongeveer. Morgen vandaag ook zonnig zomerweer. Matig briesje en dan loopt de temperaturen nog iets verder op. 29 tot 30 graden morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie is in de Sittardse wijk Limbrechterveld met extra mankracht op de been na 3 meldingen over een mogelijke kinderlokker. Een man in een busje sprak bij de Eisenhowerstraat onder andere een basisschoolleerling aan met de vraag of het kind puppy's wilde komen kijken. De politie zoekt nu dashcam en deurbelbeelden om het kenteken van het busje te achterhalen. De woordvoerder benadrukt waakzaam te zijn, maar waarschuwt tegelijkertijd voor een heksenjacht. In een woning aan de Kesterlaan in Breda is gisteravond rond 11 uur een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. De ontploffing zorgde voor flinke schade en de hal van het huis stond direct blauw van de rook. Buurtbewoners aarzelden niet en wisten direct na de klap 3 vluchtende verdachten te overmeesteren en vast te houden. De politie heeft het drietal, dat bestaat uit minderjarige jongens uit Breda, ter plaatse gearresteerd. En bij sloopwerkzaamheden op bedrijventerrein De Bijtel in Heerlen is vanochtend rond 20:20 een bouwvakker zwaar gewond geraakt. Vanwege de ernst van de situatie rukten de hulpdiensten massaal uit en landde er een Duitse traumahelikopter. De brandweer moest een hoogwerker inzetten om het slachtoffer uit het pand te bevrijden. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT.
1: Hit the beat and take it to the first now.

0: Ze heeft het heel moeilijk gehad, hè? Duffy Mercy hoorde je op Radio BNT. Radio BNT. Ze werd zelfs een tijdje ontvoerd. Ja, het ging niet over rozen, het leven van Duffy. Toen trok ze zich ook terug, heeft ze niet meer opgetreden. Maar nu heeft ze haar eerste optreden sinds tijden weer gegeven voor een select groepje. En zou er ook nieuwe muziek van deze vrouwen aankomen. Uit 2008 alweer Mercy van Duffy op Radio BNT. Jason Derulo daarvoor in Savage Love. De BNT-werkdag in de line-up voor je. Lil Nas X, Level 42 hoor je ook zo. Na Bruno Mars, On My Soul.
1: Dit is Radio

Radio BNT, Something About You van Level 42. Schopte jij het ook zo ver in Mario, Level 42? Of kwam je niet verder dan Level 1? Het is sowieso opgelet met spelcomputers hè, deze dagen. Want de tropische temperaturen zijn niet alleen zwaar voor mensen, maar ook voor die spelcomputers. Zo is er nu een reparateur uit Breda, Frank Wilmsen, die ziet de laatste weken opvallend veel oververhitte PlayStations binnenkomen. Hij sprak erover met de Omroep Brabant. Hij geeft ook enkele tips. Haal het stof eruit, maak ze van binnen schoon. En vervang de liquid metal, zo noemt hij dat dan. Dat is een vloeibaar metaal dat de warmte tussen de processor en het koelblok beter afvoert. Als hij dat dan vervangt, dan lopen ze weer als nieuw. Maar let eens op de warmte waar je ze zet in een kast en haal het stof eruit. Dan gaat je spelcomputer ook de tropische temperaturen overleven. Richting dit echte graden morgen en Agnes zometeen op de radio. Na Lil Nas X.

0: Agnes, Release Me op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
0: Ik zoek weer een track zometeen in de vertaalvraag. Titel en artiest. Bij een vertaling denk je te weten wat het origineel is. Mag je doorsturen radiobnt.nl. Dit is de opgave van vandaag. Eerlijk nu, vertel me, wordt het jij en ik voor altijd of zit ik gevangen in een vluchtmisdrijf? Eerlijk nu, vertel me, wordt dit een liefde om nooit te vergeten of heb je gewoon een verzetje? Daar gaat deze track over. De vertaling was dit. Ik zoek nu een titel en artiest van het origineel. Heb je enig idee? Het is sowieso uit de 80's. En het is een hit die in de badkamer begon. Misschien heb je iets aan die tip. Dan draai ik hem zo meteen na 2 uur na onder andere Andrea Bocelli, want die ga je ook horen. En The Weeknd is hier met Daft Punk. I Feel It Coming op BNT.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het tijd naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De prijsfavorieten van Albert.

0: wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de komst van de digitale euro. 416 Europarlementariërs stemden voor en 169 tegen. De onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten kunnen nu beginnen. Het energieverbruik in Nederland is in de afgelopen 25 jaar flink afgenomen, ondanks de groei van de bevolking in dezelfde periode. In de laatste twee jaar is het energieverbruik niet veel veranderd, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar werd er 1% minder energie verbruikt dan in 2024. Het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecom Paper. Er hebben 638 miljoen huishoudens nu een tv-abonnement. 115.000 minder dan een jaar eerder. TV via de kabel is met een krimpend aandeel van ruim 45% nog steeds de gebruikelijkste. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week de vertaalvraag.
6: Daar zaten we nog in met deze opgave vandaag. Eerlijk nu, vertel me, wordt het jij en ik voor altijd of zit ik gevangen in een vluchtmisdrijf? Eerlijk nu, vertel me, wordt dit een liefde om nooit te vergeten of heb je gewoon een verzetje?
3: Duncan Fush.
6: Ik zocht de titel en artiest hierbij. Het goede antwoord was Paula Abdul. Straight Up werd goed geraden door Skia.

hij ook gewoon hits kan scoren, hè? Andrea Bocelli. Dan wel samen met David Guetta en Megan Thee Stallion, joh. De DNA, het WK-liedje op Radio BNT. Paula Abdul daarvoor, straight up het goede antwoord in de vertaalvraag. Hey, goedemiddag. Dit is Radio BNT. Hier hoor je de beste hits en classics de hele dag door via DAB+ en online via radiobnt.nl. Meer muziek in de middag. Nieuwste flair hoor je zometeen door het oog van de nacht naar B.

Uit Den Haag komen ze. Flair door het oog van de nacht, hoor je. En niet alleen in Den Haag zijn ze dan te zien. Ook op Pinkpop stonden ze een aantal weken terug. Ja, het is een nieuw Nederlands talent. En ze hebben nu deze hit te pakken. Door het oog van de nacht is nieuw op Radio BNT. Beyoncé daarvoor en Halo. Misschien zeg ik wel Halo, hello. Zometeen tegen jou als ik de Formule 1 quiz met je ga spelen. Zometeen kun je kwalificeren voor de tickets voor Spa-Francorchamps. Wil je meedoen met de Formule 1 quiz? App je nu Formule 1 naar Radio BNT.

0: Kon jij hem helemaal meezingen? Sugar Hill Gang, Rapper's Delight op Radio BNT. Daarvoor Flair, de nieuwste door het oog van de nacht. Heb je Formule 1 geappt naar radiobnt.nl? Dan had ik je nu kunnen bellen om mee te doen met de Formule 1 quiz om kans te maken op tickets voor Spa-Francorchamps.
1: Radio BNT, de Formule 1 quiz.
0: Al de hele week tickets te winnen voor Spa-Francorchamps. De Formule 1 die daar gaat neerdalen. De Formule 1 volgende week, daar in België. En jij kunt tickets winnen deze week op Radio BNT. Als je meedoet met de Formule 1 quiz, als je die goed doorstaat, dan kun je morgen in de middagshow op vrijdagmiddag gebeld worden. En dan ben je wellicht wel de gelukkige en degene die er vandoor gaat met de tickets voor Spa-Francorchamps. Ik denk dat je dat ook leuk zou vinden, toch Luc?
2: Goedemiddag Duncan. Ja, ik zou dat wel heel leuk vinden.
0: Nou, zullen we dan niet veel woorden aan vuil maken, maar gewoon gaan beginnen met de quiz?
2: Ja, dat is goed.
0: Oké, nou, let's go.
1: De Formule 1 quiz.
0: Beginnen we natuurlijk bovenaan met de Formule 1 quiz bij vraag 1. Want in welk land ligt het circuit van Monza, ook wel bekend als de Temple of Speed?
2: Dat moet Italië zijn.
0: Ja, en dat klopt ook. Dan vraag 2. Wat betekent een blauwe vlag voor een coureur? Het is een ABC-vraag, let op. Een blauwe vlag, dan ligt er olie op de baan. Dan word je op een ronde achterstand gezet en moet de snellere auto passeren. Of C. Het begint te regenen. Wat denk je, Luc?
2: Dat is B, hoor.
0: Ja, dat is inderdaad B. Dat is ook goed. Gaan we naar de laatste vraag voor de vorm nog even doen. Welke kleurstreep hebben de intermediate banden die gebruikt worden als de baan licht vochtig is, een beetje nat?
2: Groen, toch?
0: Ja, ook dat is goed. Nou, hartstikke goed, Luc. Je hebt ze gewoon allemaal goed. Je gaat naar morgenmiddag in de Tombola bij Rosé. En dan kan het zomaar gaan gebeuren dat je gebeld wordt om blij gemaakt te worden met die tickets voor Spa-Francorchamps.
2: Ik ben benieuwd. Ik ga duimen voor vrijdag, ja.
0: Ja, nou ja, succes met duimen. En ik wens je voor nu een mooie donderdag.
2: Fijne dag. Doei, doei. Doei.
1: Ook kans maken op tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps. Meld je nu aan voor de Formule 1 quiz via de Instagram of Facebookpagina van Radio BNT. En maak kans. Radio BNT.

0: Bob Sinclair, Love Generation. Dit is BNT met zojuist de Formule 1 quiz. Blijf BNT luisteren, hè, want morgen in de ochtend en bij mij morgenmiddag heb je nog een kans om mee te doen met de Formule 1 quiz. En wil je daar aan meedoen, geef je op via Instagram of Facebook of stuur even een appje naar radiobnt.nl met Formule 1 daarin. Dan komt het helemaal goed. Even kijken naar het regionieuws van meteen en het weer voor vandaag. Het is weer zomers, 28 graden, morgen ook zomerse temperaturen. Temperaturen gaan oplopen morgen tot 30 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie is in de Sittardse wijk Limbrechterveld met extra mankracht op de been na 3 meldingen over een mogelijke kinderlokker. Een man in een busje sprak bij de Eisenhowerstraat onder andere een basisschoolleerling aan met de vraag of het kind puppy's wilde komen kijken. De politie zoekt nu dashcam en deurbelbeelden om het kenteken van het busje te achterhalen. De woordvoerder benadrukt waakzaam te zijn, maar waarschuwt tegelijkertijd voor een heksenjacht. In een woning aan de Kesterlaan in Breda is gisteravond rond 11 uur een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. De ontploffing zorgde voor flinke schade en de hal van het huis stond direct blauw van de rook. Buurtbewoners aarzelden niet en wisten direct na de klap 3 vluchtende verdachten te overmeesteren en vast te houden. De politie heeft het drietal, dat bestaat uit minderjarige jongens uit Breda, ter plaatse gearresteerd. En bij sloopwerkzaamheden op bedrijventerrein De Bijtel in Heerlen is vanochtend rond 9:20 een bouwvakker zwaar gewond geraakt. Vanwege de ernst van de situatie rukten de hulpdiensten massaal uit en landde er een Duitse traumahelikopter. De brandweer moest een hoogwerker inzetten om het slachtoffer uit het pand te bevrijden. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

Second Wild, You Came op Radio BNT. Of Monsters & Men, Little Talk zat daarvoor. Dit is het Chaton met de meeste hits en classics. En ook de beste. Het is de BNT-werkdag. Duncan hier met zometeen Texas. En een nieuwe attractie voor de Efteling gaat hij reizen. Vertel je er zometeen alles over naar Ruben Hille, 20 Seconds.

De ene grootste staat van Amerika. Het is Texas in een smile op Radio BNT. Goedemiddag, dit is de radio. De radio die jou iets vertelt over een nieuwe achtbaan van de Efteling is vandaag bekendgemaakt, hè? Het gaat om Missie Luminaire. Het wordt de eerste hangende achtbaan in het park. Moet je wel even geduld hebben. De attractie is in 2029 pas geopend. Gaat dan openen. En bij die nieuwe attractie bevinden de voertuigen zich onder de rails en word je gelanceerd. De Efteling omschrijft de nieuwe achtbaan als een spannende ontdekkingsreis van licht, snelheid en avontuur. Het wordt een rit van ruim 2 minuten met momenten van gewichtsloosheid. En de snelheid loopt op tot 80 km per uur. Dus een nieuwe attractie al daar te verwachten in Kaatsheuvel. Toch leuk, iets om naar uit te kijken. Ook iets om naar uit te kijken op BNT. Robbie Williams, hoor je zo meteen namelijk Millennium. Now, Without You. Dit is de Kid Laroi.

0: Robbie Williams en Millennium. De Kid Roy daarvoor in Without You. Welkom, het is de donderdag van Radio BNT en zometeen is het iets na drieën. Misschien voel je het al een beetje aankomen.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Het is vandaag niet anders. Zometeen om 3:10 geef ik weer de radio 20 minuten lang aan jou. Het is het moment om je favoriete track op Radio BNT te krijgen. Waar heb je zin in op je donderdag? Wat kan ik zometeen voor je draaien? Je mag het laten weten via radiobnt.nl. Klik daarop, stuur een appje en stuur me ook even wat je dan graag zou willen horen zometeen in de Takeover. Die volgt zometeen naar Maroon 5 en Christina Aguilera.

0: City.
1: De zomer is aan.
0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Even bollen, iedereen moet het.

0: T-Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen dagen zeker 14 mensen gedood. Dat meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar de afgelopen 2 nachten aangevallen. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de komst van de digitale euro. 416 Europarlementariërs stemden voor en 169 tegen. De onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten kunnen nu beginnen. Het energieverbruik in Nederland is in de afgelopen 25 jaar flink afgenomen, ondanks de groei van de bevolking in dezelfde periode. In de laatste 2 jaar is het energieverbruik niet veel veranderd, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar werd er 1% minder energie verbruikt dan in 2024. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Duncan Fleusch.
5: Taylor Swift hoor je zo meteen. Juanes ga je overhoren. En de takeover komt er zo meteen aan op BNT.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Gwen is daarvoor in Adios Lepido. Dat betekent zoveel als we gaan beginnen met de takeover.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Laten we dat doen. Het is 3:10. De komende 20 minuten is de radio van jou. Van ganse harte gun ik jou dat toe. En ben ik benieuwd wat je graag zou willen horen op deze donderdag. Waar heb je zin in en wat kan ik voor je draaien op de radio? Je mag het laten weten via radiobnt.nl. Klik op stuur een appje, dan kom je in onze WhatsApp. En dan kun je gewoon een appje sturen deze kant op met je favoriete plaat of iets waar je zin in hebt. Laat maar weten, radiobnt.nl. Kwam al een appje binnen van Willem. Mag Ten CC op? Gewoon een heerlijke klassieker voor tijdens het werk. Helemaal mee eens. Voor Willem, Ten CC, Dreadlock Holiday.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

Al wat missen we deze man en wat maakte hij een hit? George Michael hoorde je, Fast Love op Radio BNT. Het was het verzoek van Kevin voor de werkplaats in Zon. Dit blijft toch een van zijn lekkerste platen. Nou, bij deze gedraaid in de takeover voor hem. Sanne vroeg om Douwe, Bob en Mo. Met nog even blijven en TenCC Dreadlock Holiday. Gewoon een heerlijke klassieker volgens Willem. Dank voor alle aanvragen in de Radio BNT Takeover. Heb je dat nog niet gedaan, dan kun je dat nog doen. RadioBNT.nl is het adres. Dat Lucas trouwens ook wist te bereiken voor zijn verzoek voor Met Regime. Hij vraagt in de Takeover om Je Me Tire.

Met regime Lucas Vroegemaan in de takeover vandaag. Summitier hoor je op Radio BNT. Ik heb nog plek voor eentje. En die komt van Lars. Kan hot chocolate aan voor de kantine in Schijndel. Ja, tuurlijk. Die fijne, you sexy thing.

0: Hot Chocolate, je sexy thing, werd aangevraagd door Lars in de Takeover. Radio BNT. Dat was hem ook, de Takeover voor vandaag. Morgen rond 2:50 weer een nieuwe ronde daarvan. Zometeen het regionieuws. Ik praat je bij na het weerbericht. Zonnig en 28 graden. Morgen ook zonnig en zo'n 30 graden. Simpel as that.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie is in de Sittardse wijk Limbrechterveld met extra mankracht op de been na 3 meldingen over een mogelijke kinderlokker. Een man in een busje sprak bij de Eisenhowerstraat onder andere een basisschoolleerling aan met de vraag of het kind puppy's wilde komen kijken. De politie zoekt nu dashcam en deurbelbeelden om het kenteken van het busje te achterhalen. De woordvoerder benadrukt waakzaam te zijn, maar waarschuwt tegelijkertijd voor een heksenjacht. In een woning aan de Kesterlaan in Breda is gisteravond rond 11 uur een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. De ontploffing zorgde voor flinke schade en de hal van het huis stond direct blauw van de rook. Buurtbewoners aarzelden niet en wisten direct na de klap 3 vluchtende verdachten te overmeesteren en vast te houden. De politie heeft het drietal, dat bestaat uit minderjarige jongens uit Breda, ter plaatse gearresteerd. En bij sloopwerkzaamheden op bedrijventerrein De Bijtel in Heerlen is vanochtend rond 9:40 een bouwvakker zwaar gewond geraakt. Vanwege de ernst van de situatie rukten de hulpdiensten massaal uit en landde er een Duitse traumahelikopter. De brandweer moest een hoogwerker inzetten om het slachtoffer uit het pand te bevrijden. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Met die schurrende gitaren van Melissa Etheridge, Light the Way I Do op Radio BNT. Al even je ding naar voren, Man I Need, The Man I Need. Zometeen na vieren is Rosé Schepers tussen jou en mij. Gezegd en gezwegen, hij is jarig vandaag. Hè? Wist je dat nou niet? Dan kun je hem nog even feliciteren op onze Facebookpagina. Daar staat Rosé met een prachtige foto op, met face.nl. En dan kun je hem even feliciteren op onze Facebook, dan wel Instagram, @RadioBNT. Onderweg naar het feestbeest zometeen na vieren hoor je Junior Senior, Move Your Feet. En dit is tijdens de BNT-werkdag de nieuwste van Alex Warren, Passenger.

Een echt familiebedrijf, Move Your Feet. Junior, senior hoorde je Alex Warren daarvoor in Passenger op BNT. Yeah. Richting de middagshow, die hoor je zo meteen. En ook richting de zomervakantie. Die gaat van vanaf morgen beginnen. Hè. Voor het zuiden gaat dan ook de zomervakantie beginnen. Wel goed opgelet deze zomer. Vakantiegangers moeten namelijk opletten, want Rijkswaterstaat werkt op 11 grote trajecten aan wegen, bruggen en tunnels. Met name wie vanuit of via de Randstad reist, dus bijvoorbeeld richting de Waddeneilanden deze zomer, ondervindt hinder. Daar is geen twijfel over mogelijk. Dus het wordt een enorme puzzel als je richting het noorden van Nederland gaat voor vakantie. Dus wees goed voorbereid. BNT, Dream hoor je zo meteen nog. Things can only get better na Sunshine van Rum Republic.

Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

Things can only get better, zeker als het einde van de werkdag in zicht is. Richting het einde van de werkdag hoor je zo meteen de middagshow. José Schepers is onderweg. Het feestfeest vandaag, want hij is jarig. Je kunt hem feliciteren via radiobnt.nl of online, @radiobnt. Dan vind je een prachtige foto van José. Feliciteer hem even op onze socials. Dan komt dat zo meteen helemaal goed. Het feestfeest hemzelf op de radio zo meteen aan vieren. De middagshow met José is onderweg op BNT.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
1: Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt. Adverteer met jouw bedrijf of product op Radio BNT. Dan kies je voor het juiste publiek... In

0: www.bnn.nl/adverteren. Radio BNT. Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen dagen zeker 14 mensen gedood. Dat meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar de afgelopen 2 nachten aangevallen. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Kerkdriel 20 kilometer file en 40 minuten oponthoud. Dat komt door de afgesloten A27. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij knooppunt Sabina is de vertraging 10 minuten. A17 Roosendaal-Dordrecht bij Zevenbergen. 20 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. En op de N285 Klundert-Breda bij Zevenbergen is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politie is in de Sittardse wijk Limbrechterveld met extra mankracht op de been na 3 meldingen over een mogelijke kinderlokker. Een man in een busje sprak bij de Eisenhowerstraat onder andere een basisschoolleerling aan met de vraag of het kind puppy's wilde komen kijken. De politie zoekt nu dashcam en deurbelbeelden om het kenteken van het busje te achterhalen. De woordvoerder benadrukt waakzaam te zijn, maar waarschuwt tegelijkertijd voor een heksenjacht. In een woning aan de Kesterlaan in Breda is gisteravond rond 11 uur een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. De ontploffing zorgde voor flinke schade en de hal van het huis stond direct blauw van de rook. Buurtbewoners aarzelden niet en wisten direct na de klap 3 vluchtende verdachten te overmeesteren en vast te houden. De politie heeft het drietal, dat bestaat uit minderjarige jongens uit Breda, ter plaatse gearresteerd. En bij sloopwerkzaamheden op bedrijventerrein De Bijtel in Heerlen is vanochtend rond 9:20 een bouwvakker zwaar gewond geraakt. Vanwege de ernst van de situatie rukten de hulpdiensten massaal uit en landde er een Duitse traumahelikopter. De brandweer moest een hoogwerker inzetten om het slachtoffer uit het pand te bevrijden. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 170 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 25 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zevenbergse Hoek 20 minuten oponthoud. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Standaar-Buiten en knooppunt Klaverpolder 20 minuten. De A27 is ook bijzonder druk van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten. Op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij Hooipolder een kwartier. En op de A67 Belgische grens Eindhoven tussen Hapert en knooppunt de Hocht. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed. Wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het tet. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie!
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Kerkdriel 20 kilometer file en 40 minuten oponthoud. Dat komt door de afgesloten A27. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij knooppunt Sabina is de vertraging 10 minuten. A17 Roosendaal-Dordrecht bij Zevenbergen. 20 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. En op de N285 Klundert-Breda bij Zevenbergen is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politie is in de Sittardse wijk Limbrechterveld met extra mankracht op de been na 3 meldingen over een mogelijke kinderlokker. Een man in een busje sprak bij de Eisenhowerstraat onder andere een basisschoolleerling aan met de vraag of het kind puppy's wilde komen kijken. De politie zoekt nu dashcam en deurbelbeelden om het kenteken van het busje te achterhalen. De woordvoerder benadrukt waakzaam te zijn, maar waarschuwt tegelijkertijd voor een heksenjacht. In een woning aan de Kesterlaan in Breda is gisteravond rond 11 uur een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. De ontploffing zorgde voor flinke schade en de hal van het huis stond direct blauw van de rook. Buurtbewoners aarzelden niet en wisten direct na de klap 3 vluchtende verdachten te overmeesteren en vast te houden. De politie heeft het drietal, dat bestaat uit minderjarige jongens uit Breda, ter plaatse gearresteerd. En bij sloopwerkzaamheden op bedrijventerrein De Bijtel in Heerlen is vanochtend rond 9:20 een bouwvakker zwaar gewond geraakt. Vanwege de ernst van de situatie rukten de hulpdiensten massaal uit en landde er een Duitse traumahelikopter. De brandweer moest een hoogwerker inzetten om het slachtoffer uit het pand te bevrijden. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: TNT.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 180 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 25 minuten oponthoud. Ook op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 20 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven tussen knooppunt Hintham en Den Bosch-West 25 minuten vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht, want daar is een ongeluk gebeurd. En op de A67 Belgische grenzen Eindhoven bij knooppunt De Hocht gebeurde ook een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij, de vertraging is nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
4: Oh yeah.
3: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Radio reclame duur, niet bij Radio BNT.
8: In heel Limburg en Brabant.
7: Bereik je publiek in heel Limburg en Brabant al vanaf 3 euro per uitgezonden reclame. Neem vandaag nog contact met ons op. Via radiobnt.nl/adverteren. Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Luchtvaartmaatschappijen moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen. Dat vindt het kabinet. Het is een van de plannen die minister Vincent Karremans van Infrastructuur in een Kamerbrief voorstelt om wangedrag in vliegtuigen tegen te gaan. Als de boetes er komen, naast strafrechtelijke vervolging, zou dat als extra afschrikking kunnen werken. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. De avond van Radio

Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

avond van Radio BNT. Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politie is in de Sittardse wijk Limbrechterveld met extra mankracht op de been na 3 meldingen over een mogelijke kinderlokker. Een man in een busje sprak bij de Eisenhowerstraat onder andere een basisschoolleerling aan met de vraag of het kind puppy's wilde komen kijken. De politie zoekt nu dashcam en deurbelbeelden om het kenteken van het busje te achterhalen. De woordvoerder benadrukt waakzaam te zijn, maar waarschuwt tegelijkertijd voor een heksenjacht. In een woning aan de Kesterlaan in Breda is gisteravond rond 11 uur een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. De ontploffing zorgde voor flinke schade en de hal van het huis stond direct blauw van de rook. Buurtbewoners aarzelden niet en wisten direct na de klap 3 vluchtende verdachten te overmeesteren en vast te houden. De politie heeft het drietal, dat bestaat uit minderjarige jongens uit Breda, ter plaatse gearresteerd. En bij sloopwerkzaamheden op bedrijventerrein De Bijtel in Heerlen is vanochtend rond 9:20 een bouwvakker zwaar gewond geraakt. Vanwege de ernst van de situatie rukten de hulpdiensten massaal uit en landde er een Duitse traumahelikopter. De brandweer moest een hoogwerker inzetten om het slachtoffer uit het pand te bevrijden. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi. Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe. 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer. En kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Honderden mensen demonstreerden bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen die werden verdacht van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank achtte de verkrachting niet bewezen. De demonstranten vragen aandacht voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. In Bangladesh zijn sinds half maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of vermoedelijke besmettingen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger door overbelaste ziekenhuizen. Er zijn ruim 100.000 verdachte gevallen en 13.000 bevestigde besmettingen. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar worden zwaar getroffen. Den Haag bereidt zich voor op mogelijke ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. Eerdere duels leidden tot rellen en geweld tegen de politie. Na Nederland-Marokko werden 17 mensen aangehouden. Ook naar Marokko-Canada en in andere steden moest de politie ingrijpen vanwege verstoringen van de openbare orde. Twee Scandinavische tieners werden in maart in Nederland aangehouden met vuurwapens. Hun zaak illustreert de groeiende trend van geweld op bestelling, waarbij buitenlandse jongeren via sociale media worden geronseld voor zware geweldsmisdrijven. De politie waarschuwt dat deze ontwikkeling zich steeds verder verspreidt binnen Europa en maakt zich daar grote zorgen over. En dan het weer. Vanavond is er veel zon. Alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht. En vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. De avond van Radio BNT.

ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politie is in de Sittardse wijk Limbrechterveld met extra mankracht op de been na 3 meldingen over een mogelijke kinderlokker. Een man in een busje sprak bij de Eisenhowerstraat onder andere een basisschoolleerling aan met de vraag of het kind puppy's wilde komen kijken. De politie zoekt nu dashcam en deurbelbeelden om het kenteken van het busje te achterhalen. De woordvoerder benadrukt waakzaam te zijn, maar waarschuwt tegelijkertijd voor een heksenjacht. In een woning aan de Kesterlaan in Breda is gisteravond rond 11 uur een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. De ontploffing zorgde voor flinke schade en de hal van het huis stond direct blauw van de rook. Buurtbewoners aarzelden niet en wisten direct na de klap 3 vluchtende verdachten te overmeesteren en vast te houden. De politie heeft het drietal, dat bestaat uit minderjarige jongens uit Breda, ter plaatse gearresteerd. En bij sloopwerkzaamheden op bedrijventerrein De Bijtel in Heerlen is vanochtend rond 9:20 een bouwvakker zwaar gewond geraakt. Vanwege de ernst van de situatie rukten de hulpdiensten massaal uit en landde er een Duitse traumahelikopter. De brandweer moest een hoogwerker inzetten om het slachtoffer uit het pand te bevrijden. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios,
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie!
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Deze week in de bonus, alle Bertolli

0: van Albert Heijn. 18 plus, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs die door code rood hun mondeling examen misten, mogen toch beginnen aan een vervolgopleiding. Staatssecretaris Thiele wil voorkomen dat zij buiten hun schuld vertraging oplopen. Alle betrokken leerlingen en ouders zijn hierover per brief geïnformeerd door het ministerie van OCW. Erik ten Hag is niet beschikbaar als nieuwe bondscoach van Oranje. De technisch directeur van FC Twente wil zich de komende 2 jaar volledig richten op zijn werkzaamheden bij de club. Daarmee valt hij af als opvolger van Ronald Koeman. Andere kandidaten die genoemd worden zijn Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger. Onder de mensen demonstreerden bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van 2 mannen... die werden verdacht van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank achtte de verkrachting niet bewezen. De demonstranten vragen aandacht voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie heeft hoge beroep ingesteld tegen de uitspraak. In Bangladesh zijn sinds half maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of vermoedelijke besmettingen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger door overbelaste ziekenhuizen. Er zijn ruim 100.000 verdachte gevallen en 13.000 bevestigde besmettingen. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar worden zwaar getroffen. En dan het weer. Vanavond is er veel zon. Alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht. En vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. De avond van Radio BNT.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. NS zet bussen in en adviseert reizigers tussen Leiden en Utrecht via Amsterdam-Zuid te reizen. Extra treinen en OV-fietsen moeten de hinder verder beperken. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 mensen omgekomen. Meer dan 200 werknemers werden volgens ANP geëvacueerd. President Xi Jinping gelastte een onderzoek naar de oorzaak. De eigenaar en enkele betrokkenen zijn inmiddels aangehouden. De brand trof een belangrijk industrieel productiegebied. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs die door code rood hun mondeling examen misten, mogen toch beginnen aan een vervolgopleiding. Staatssecretaris Thiele wil voorkomen dat zij buiten hun schuld vertraging oplopen. Alle betrokken leerlingen en ouders zijn hierover per brief geïnformeerd door het ministerie van OCW. Erik ten Hag is niet beschikbaar als nieuwe bondscoach van Oranje. De technisch directeur van FC Twente wil zich de komende 2 jaar volledig richten op zijn werkzaamheden bij de club. Daarmee valt hij af als opvolger van Ronald Koeman. Andere kandidaten die genoemd worden zijn Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger. En dan het weer. Vanavond is er veel zon. Alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht. En vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. De avond van Radio

Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Radio BNT.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsbestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim te hebben opgevoerd. Volgens de Oekraïnse generale staf zijn in de zee van Azov 12 Russische tankers geraakt. De schepen zouden zijn ingezet voor bevoorrading van Russische troepen en het vervoer van olie. Ook een sleepboot en vrachtschip werden getroffen. Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. NS zet bussen in en adviseert reizigers tussen Leiden en Utrecht via Amsterdam-Zuid te reizen. Extra treinen en OV-fietsen moeten de hinder verder beperken. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 mensen omgekomen. Meer dan 200 werknemers werden volgens ANP geëvacueerd. President Xi Jinping gelastte een onderzoek naar de oorzaak. De eigenaar en enkele betrokkenen zijn inmiddels aangehouden. De brand trof een belangrijk industrieel productiegebied. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uit 1 van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsbestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim te hebben opgevoerd. Volgens de Oekraïnse generale staf zijn in de zee van Azov 12 Russische tankers geraakt. De schepen zouden zijn ingezet voor bevoorrading van Russische troepen en het vervoer van olie. Ook een sleepboot en vrachtschip werden getroffen. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. De avond van Radio

hun ronkende motoren. De legendarische bocht Eau Rouge. En Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Radio

0: Classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.
2: Zomer.
1: Jouw zomer. Jouw BNT.